Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. De concertzender. Vind ons op. Way, way, way, Klangenbloem.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. U kunt nu luisteren naar een aangepast programma. This is the concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. We will soon return to our regular programming, but in the meantime you can listen to a special broadcast.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. U kunt nu luisteren naar een aangepast programma. Dit is de concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. We will soon return to our regular programming. But in the meantime, you can listen to a special broadcast. Veronica Kanjemi Sopraan en het ensemble Una Stella voeren nu werken uit, aria's om precies te zijn, van Porpora, Vivaldi en Broschi. Hier is om te beginnen Alto Giove uit Polifemo van Niccolò Porpora.

was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Dit was dokter Klangenbloem. Vind ons op

0: maar niet de nummers hoeven noemen. Zoals nummer 73 of 74 of 75 of 76. Of als het beter werkte en meer overredingskracht had dan nummer 101 of 102, 103, 111, 21, 134.
1: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31.
2: Constans, 378. Min 2. Rijnvelden, 257. Plus 3. Straatsburg, 274. Min 30. Pietersdorf, 419. Min 14. Maxal, 465. Onveranderd.
3: Dit is Harde Cijfers, aflevering 433.
4: 3.14159265358979323846 264338279 502884197169 69399375100
2: Loggingen 148 min 11. Mannheim 322 plus 11. Steinbach 129 plus 3. Mainz 295 plus 2. Dingen 202 min 3. Kalk 217 min 5.
5: 73 A1.

0: Je had het al eerder over getallen.
1: In alles zit een orde, een regelmaat. Dat ik maar één keer voorkom, maar mijn soort veel vaker, is een eerste bewijs. Abandoned hope. Dat ik niets met orde te maken zou willen hebben, dat ik een fout in het systeem ben, het is voor het geheel niet belangrijk. De orde bestaat om zichzelf. Ik ook, maar de orde heeft groter gewicht, beheerst alles. Is er orde, dan zijn er getallen.
2: 73 A3.

0: Goedenavond, dit is Harde Cijfers, aflevering 433. Een vol uur met muziek, bijzondere opnamen en, als gebruikelijk, een studiogesprek. Bij mij hier aan tafel vanavond Karel Tielander, verzamelaar en ordeningsdeskundige en de beheerder van de nalatenschap van Bob Tagge. Karel, er zijn getallen die...
1: Ik heb nooit goed kunnen rekenen. Mijn vrouw is symmetrisch. Zoveel gevoel voor orde hebben we allebei. Maar kijk je naar de dingen vanuit hoeveelheden en getallen, dan leer je veel over de wereld. Er zijn allerlei patronen. De wereld zoekt ordening in patronen. Opeenvolgingen, vertakkingen, samenvoegingen, splitsingen. Er is weinig wat niet in getalsmatige patronen past. Ik bedoel maar...
0: Zou je kunnen zeggen dat je van kinds af aan op orde gesteld bent? Moet alles ordelijk en regelmatig verlopen?
1: Ik zet de dingen graag op een rijtje. Het klinkt misschien gek, maar alles in huis is gesorteerd. En zoveel mogelijk genummerd. Dat heb ik wel gemerkt door alles te nummeren. En als er eens een keer iets van zijn plaats raakt, dan heb ik de orde snel hersteld. Je moet natuurlijk wel opschrijven waar de nummers allemaal staan. En ja, als kind heb ik geprobeerd al mijn speelgoed te rubriceren, netjes op te bergen. Eerst naar wereld, cowboys bij cowboys, ridders bij ridders. Toen naar materiaal. Ik heb zelfs een keer geprobeerd om op kleur alles te sorteren. Maar dat werkte niet zo goed. En mijn vriendjes vonden het eigenlijk altijd heel raar wat ik deed. Ze probeerden altijd iets te verplaatsen, maar daar had ik natuurlijk meteen door.
0: Wist jij dat je anders naar de wereld keek en kijkt dan anderen?
1: Er waren er meer. Bij mij in het dorp kon ik er zo 3-4 aanwijzen. Gek genoeg, althans dat dacht ik toen, gek genoeg ook ouderen. Het werd wel een hele bijzondere ervaring voor mij. Ik was nog jong en dan te merken dat je anderen tegen kan komen die het besef hebben dat structuur en orde deze wereld overeind houden. Dat orde het antwoord is op de gekte van alle dag. Het was fijn om verwanten te treffen, ook al waren ze ouder. Het was hard met de meeste mensen, maar met een paar van die dames was het troost. Als het eens doodliep wat ik wilde zeggen, of mijn ouders werden gek van mij, dan kon ik altijd wel bij een paar vrouwen in de buurt naar tabellen komen kijken. Of naar Engelse maatsystemen, dat was nog heel gewoon toen, in recepten en in lingerie. Ik was vaak verdrietig, maar tenslotte sliep ik warm en voldaan in.
0: We gaan er even uit voor de muziek.
2: 73 A3.

0: Marokkaanse 310, Katama 14, Turkse 340, Libanon rood 350, Libanon geel 360, Afghanistan 450, Pakistan 380, Citral 4,5, India Tempel 550 en Nepal 465 per gram. In de sector wiet, Congolese 12,50, Mexicaanse 5 gulden, Colombiaanse 15 gulden, Thailand 10 gulden, Indonesische 4 gulden en Nederlandse wiet 65 cent per gram.
1: What's my lucky number?
2: 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

0: 16-05. 16-05. Wordt het goud of wordt het zilver? 16-05. Het wordt goud! Het wordt goud!
1: Go Ahead Eagles tegen Telstar. 3-1. Feyenoord FC Utrecht 5-2. FC Amsterdam FC Twente 0-1. Rode JC tegen FC VVV 1-0. NEC tegen NAC 2-2. De Graafschap Ajax 0-0. AZ tegen Sparta 4-0. Haarlem Den Haag 0-0. PSV Eindhoven 3-0.
2: 73 A 18.

0: Zo'n ervaring vergeet je niet gemakkelijk.
1: Ja, nee, ik koester nog altijd dat verleden. Ik denk er vaak aan. Ik zie ook nog wel eens iemand uit die tijd. Voor al die nachten en de uren dat ik wakker lag of geen tijd meer had om te denken, alleen met zweet kon rekenen, heb ik ook een mooi systeem gemaakt. Op papier of op het scherm, het ziet er altijd goed uit.
2: 3.14159265358979323846 264-338-3279-502-884-1971 693-993-7510
1: Voor al die nachten en de uren dat ik wakker lag of geen tijd meer had om te denken, alleen met zweet kon rekenen, heb ik ook een mooi systeem gemaakt. Op papier of op het scherm, het ziet er altijd goed uit. Het kost niet veel moeite om aan de cijfers te zien dat het tussen mij en de wereld maar in een klein aantal gevallen aangenaam zou worden.
0: En heb je toen besloten, dit moet anders?
1: Anders? Meer een eigen weg zien te vinden. Kijk, de noodzaak is duidelijk. De wereld moet overeind blijven, anders hebben we niets aan het feit dat we er allemaal zijn. Er is orde nodig om jou en mij en de hele Nederlandse bevolking en alle anderen in de wereld een degelijke en zinvolle plek te geven. Ik stond daarin niet alleen. Kwam ik terug van school, dan kon ik altijd even bij Anita of Charlotte of Bram tegen Bram terecht. Ze hielpen me met de methode, schonken thee en zakdoekjes, hielden het gesprek gaande over negatieve getallen, over permutaties en vertakkingen, over de mooist denkbare tabellen. En ik, alles netjes overschrijven. Ik kan me niet herinneren dat ik meer heb gedaan dan schrijven, noteren en weer doorschrijven om alles een betere reden mee te geven.
0: Er is van alles aan de hand in de wereld. We hebben op dit moment Wilfried Blunt aan de lijn. Wilfried, heb jij de laatste cijfers?
3: 3, 6, 8, 6, 0, 3, 6, 8, 6, 0, 3, 6, 8, 6, 0, 3, 6, 8, 6, 0, 3, 6, 8, 6, 0, 3, 6, 8, 6, 0, 3, 6, 8, 6, 0, 3, 6, 8, 6, 0, 3, 6, 8, 6, 0, 3, 6, 8, 6, 0, 3, 6, 8, 6, 0, 3, 6, 8, 6, 0, 3, 6, 8, 6, 0, 3, 6, 8, 6, 0, 3, 6, 8, 6, 0, 3, 6, 8, 6, 0, 3, 6, 8, 6, 0, 3, 6, 8, 6, 0, 3, 6, 8, 6, 0, 3, 6, 8, 6, 0, 3, 6, 8, 6, 0, 3, 6, 8, 6, 0, 3, 6, 8, 6, 0, 3, 6, 8, 6, 0, 3, 6, 8, 6, 0, 3,
0: een lijstje in je agenda?
1: Je kan je niet meer voorstellen dat we alleen maar een schriftje hadden. Een lijstje op papier. Of een kaartenbakje. Dat werkt altijd handig. Want je kan de boel weer eens anders rangschikken. Een rollen behangpapier waren trouwens ook vaak een uitkomst als de tabellen te lang werden of als er nieuwe uitslagen binnenkwamen. Ik kopieerde ook veel. Ik schreef het op allemaal aparte lijstjes om andere cadeau te doen. Af en toe wist ik de verklaring niet meer, maar het maakt ook niet zoveel uit. Het is genoeg niet de woorden te hoeven vinden die ieder misverstand uitsluiten, maar niet de nummers hoeven noemen, zoals nummer 73 of 74 of 75 of 76. Of als het beter werkte en meer overredingskracht had dan nummer 101 of 102, 103, 111, 21, 134. Ik hoef niets te doen aan de vooravond van het onverklaarbare. Nu het dag is om niets te verklaren. In alle stilte zitten, denken, getallen in mijn hoofd opslaan. Het zinde de dokter niet dat ik alle adviezen in de wind sla en alsmaar aan getallen loop te denken. Maar alles al verklaard hebben, dat is wat ik nu en dan denk. Dat denken uit volle overtuiging. Als je erover na gaat denken, als je erover na gaat denken, blijft veel leeg. Wat was de vraag ook alweer?
0: En dan gaan we er nu even uit voor de muziek.
3: 73 A23.

0: Maar als je bedenkt hoe anderen dit hebben gedaan, wist jij meteen, zo moet ik het doen? Een andere manier is er niet?
1: Ik kwam er natuurlijk achter dat er verschillende methoden zijn om iets te rubriceren. Er zijn geweldige voorbeelden te vinden. Dewey, Ranganathan, Adolf Cutelet.
2: Chabert, Cluster, Drew, Ford, Franquette, Gant or Bijou, Grand Noblesse, Lanfray, Mammoth, Mayette, Wilts Mayette, Missong, Melan, Mission, Parisienne, Poor Man, Proeparturians, Santa Barbara, Pomeroy, Serotina, Sexton, Vouray, Concord, Chase en de Eureka.
1: Ik kwam er natuurlijk achter dat er verschillende methoden zijn om iets te rubriceren. Er zijn geweldige voorbeelden te vinden. Dewey, Ranganathan, Adolf Cutelet en natuurlijk Bob Dagge. Ik wilde niet per se een eigen systematiek, maar omdat ik ook alle buren in een schema wilde krijgen, moest ik wel zelf iets verzinnen. Ik had 3 jaar nodig om een begin te maken. Om mij heen was de straat afgebrand en de wereld was sowieso compleet veranderd. De mensen waren echter hetzelfde gebleven. Behalve mijn vrouw, maar dat komt omdat mijn neef zijn vrouw voor de mijne had geruild. Of de beide vrouwen hadden mijn neef en mij geruild. Ik weet het niet precies. Mijn systeem liet het op dat punt afweten.
0: We spraken je vrouw eerder deze week en zij zei dat je het lastig vindt om het zomaar te laten.
1: Het ging ineens meer over familie dan ik dacht. Er kwamen andere gegevens vrij. Soms werd ik langdurig ondervraagd. Moest ik me proberen voor de geest te halen of ik een broer had en een moeder. Toen kwam de taxonomie van Bob Dagge goed van pas. Hij bracht me op het spoor van systematisch lachen. Hij zei daar zinnige dingen over. Ik herinner me, in de plezierkunde houdt men zich vanuit een dansend perspectief bezig met de vraag hoe een grap in elkaar zit en gebruikt wordt. Met andere woorden, men streeft naar algoritmes om grappenmakers te interpreteren of te produceren. Dergelijke algoritmes spelen ook in de babbelarij als geheel een cruciale rol. Gesprekken worden uitgedrukt in gesprekstalen, vertaald in expressies in wat machinetaal wordt genoemd en vervolgens uitgevoerd. Het gaat dan om vragen als: hoe specificeer je een dijenkletser? Hoe weet je of een bepaalde uiting inderdaad tot die soort grappen behoort? Hoe geef je de relatie tussen twee grappen weer, zodat je de betekenis van het ene grappige familielid kunt omzetten in een equivalente expressie van een ander familielid? De meesten bij ons in de straat konden zich uren met deze vragen bezighouden. Mijn vader had er zich mee bezig gehouden, net als de ooms van moederskant en Jan van Gerben van Tienes van de Hoek, die het lachen zo'n nieuwe richting had doen inslaan. We schokken ervan. Ik ben dagenlang van de kaart geweest. Alle andere mannen in ons huis overkwam hetzelfde.
0: We gaan er even uit voor de muziek.
3: 73B8.

0: Wiskundige toename in getal. Snelle vermeerdering van wezens buiten de natuurstaat. De middelen om de vermeerdering te beperken. Algemene mededinging. Uitwerkselen van het klimaat. Veiligheid voor het getal der individuen. Samengestelde betrekkingen tussen alle dieren en planten. De strijd des levens het hevigst tussen individuen en rassen van dezelfde soort. Dikwijls ook hevig tussen soorten van hetzelfde geslacht. De betrekking van het ene wezen tot het ander is van het grootste belang in de natuur. Bladzijde 70 tot 90. Vierde hoofdstuk. Over de natuurkeus.
1: 73b12.

0: Maar niet iedereen komt toevallig op je pad. Hoe kwam je in aanraking met Bob Dagge? Of met zijn verzameling, liever gezegd?
1: Nee, erg bekend was het nog niet, maar je had in die tijd van die instellingen die zich universiteit noemden. In Harderwijk was er zo één. Daar kwam ik achter door een bezoek aan mijn tante, die even buiten Harderwijk woonde, en mij die mooie zomermiddag meenam voor een wandeling door het centrum. Misschien om een paard te kopen of een stapel brandhout. Dat soort nuttige zaken waren goed verkrijgbaar in Harderwijk. Mijn tante probeerde eroverheen te praten, maar moest bekennen dat het torentje bij de commanderie iets met een universiteit van doen had. En daar, zoals je weet, is achter een traliehek vrij prominent het borstbeeld van Bob Dagge te zien. Dat borstbeeld trok mijn aandacht. Ik was net begonnen met een inventarisatie van borstbeelden in de openbare ruimte, omdat ik denk dat uit de verspreiding van borstbeelden duidelijk wordt hoeveel trots er op bepaalde plaatsen te vinden is. De naam Dagge kende ik niet, maar later die middag ben ik wat onderzoek gaan doen in de universiteitsbibliotheek en op internet. Hij bleek niet alleen de systematiek van de natuur, maar ook vele andere methodieken en systemen verzonnen te hebben. En er was natuurlijk dat akkefietje met zijn broer. Gek verhaal, maar, en hij was wel dood, maar nog maar net. Jan de Gorter was nog professor in die dagen in Harderwijk. En met de informatie van hem en later van Johannes Buurman kwam ik op het spoor van Albert Seba. En die had zich over Bob Dagge's spullen ontfermd. Hij zocht iemand om alles aan over te kunnen dragen. Daar was ik natuurlijk toe bereid, maar ik had nooit gedacht dat het zoveel, zo onbevattelijk was en dat aan ieder gebruik van het materiaal zoveel bezwaren zouden kleven.
0: Je moet iets gevonden hebben, iets dat voor verklaring kan doorgaan, dat de logica of misschien de gekte, de monomanie, dat de obsessie verklaart.
1: Obsessie is een groot woord. Je doet wat je moet doen. En wie zo dicht bij het systeem zit als Bob Dagge, die moet doorgaan tot de logica zichzelf openbaart. Hij had al heel veel verschillende verschijnselen met elkaar in verband gebracht. Denk maar aan de waterstanden, de filemeldingen, of het ritme van voorgelezen priemgetallen tegen een toenemende duisternis, of het lichaamsgewicht van jongeren in Lapland in relatie tot de hoeveelheid stangen in het gewei van tweejarige karaboes. Kijk, Bob wilde wat wij allemaal willen. De wereld begrijpen en op den duur ook kunnen voorspellen. Hij zou zelfs gezocht en gerekend hebben nu om te snappen hoe dit gesprek zich verder zou ontwikkelen. Hij is te jong gestorven, net voor de volledige ontsluiting van zijn allesomvattende systeem. En de mensen om hem heen, die deelden in die spanning dat het systeem bijna gevonden was, liepen soms midden in de nacht schreeuwend de tuin in, gooiden ruiten in en in een soort woeste golf van tederheid trokken ze door de dorpen. Soms haalden ze mannen en vrouwen uit hun huizen om te overtuigen. Het waren gekke en spannende weken. En natuurlijk vielen die paar slachtoffers niet te verantwoorden. Maar zelfs de stumpers die we verminkt en onder het bloed terugvonden, konden het enthousiasme begrijpen en hadden heel graag dicht bij die ontknoping gebivakkeerd.
0: We hebben nu verbinding met Zweden. Zijn er ook nieuwe cijfers bekend? U hoort het, luisteraars, de verbinding is heel erg slecht. We proberen het later nog eens. Terug naar onze gast van vanavond, Karel Tielander. Karel, wat is het meest opmerkelijk dat je in zijn verzameling aantrof?
1: Eigenlijk de teksten die hij naast zijn berekeningen opnam. Als toelichting, als teken van dieper inzicht. Zoals deze aantekening bij tabel 14 en 23. Opmerkelijk ook dat hij die twee zo verschillende tabellen door dit commentaar met elkaar verbond. Ik lees het even voor. Een onschuldige keuze. Een slechte vorm van eten. Spierloos, zonder nadruk. Daarnaast afwezig in het reinigen van neus en nagels. Aan het licht gedienstig en niet aan het heldere gloeiende verstand. Voor een man zou het gemakkelijk zijn je aan het maal te onttrekken en aan het cafébezoek. In het hart staan en de hamerende haat met zoveel smurrie en nalatigheid te willen zijn. We liepen ooit eens op en keurden alles, vonden niks meer dan niks, maar we aten en sloegen elkaar op de schouder. Kijk om je heen, roze water, weet, terrorisme legt het af tegen diefstal en smaak tegen met bederf gemaakte ouderdom. We gingen zowel de zoon als de moeder geruststellen. Alles is onder controle en anders wel op tijd betaald. Interessante aantekening, vind je niet?
0: Wacht even, Karel. Ik geloof dat we opnieuw verbinding hebben met Zweden. Hopelijk gaat het nu goed.
2: 5,0,0,9,6,2,2,5,1,2,1,0,8,1,0,5,0,0,9,6,2,2,5,0,0,9,6,2,5,0,0,9,6,2,5,0,0,9,6,2,5,0,0,9,6,2,5,0,0,9,6,2,5,0,0,0,9,6,2,5,0,0,9,6,2,5,0,0,9,6,2,5,0,0,9,6,2,5,0,0,9,6,2,5,0,0,9,6,2,5,0,0,9,6,2,5,0,0,9,6,2,5,0,0,9,6,2,5,0,0,9,6,2,5,0,0,9,6,2,5,0,0,9,6,2,5,0,0,9,6,2,5,0,0,9,6,2,5,0,0,9,6,2,5,0,0,9,6,2,5,0,0,9,6,2,5,0,0,9,6,2,5,0,0,9,6,2,5,0,0,9,6,2,5,0,0,9,6,2,5,0,0,9,6,2,5,0,0,9,
0: gevonden. Laten we even gaan luisteren.
3: Abandoned hope. Abated pride. Abbreviated visit. Abhorred thraldom. Abiding romance. Abject submission. Abjured ambition. Able strategist. Abnormal talents. Abominably perverse. Abounding happiness. Abridged statement. Abrogated law. Abrupt transition. Absolutely irrevocable. Absorbed reverie. Abstemious diet. Abstract character. Abstruse reasoning. Absurdly dangerous. Abundant opportunity. Abusive epithet. Abysmally apologetic. Academic rigor. Accelerated progress. Accentuated playfulness. Accepted littleness. Accessible pleasures. Accessory circumstances. Accidental lapse. Accommodating temper. Accomplished ease. Accredited agent. Accumulated burden. Accurate appraisement. Accursed enemy. Accusing glance. Accustomed lucidity. Aching desire. Acknowledged authority. Acoustical effects. Acquired timidity. Acrid controversy. Acrimonious warfare. Actively zealous. Actualized ideals. Acutely conscious. Adamantine rigidity. Adaptive wit. Adduced facts. Adequate execution. Adhesive quality. Administered rebuke. Admirable reserve.
1: Admissible evidence. Wacht eens even.
3: Admittedly inferior.
1: Dat moet zij zijn. Hoor je wel? Nu zie ik het pas, die intonatie, die beweging. Ik zie alles op zijn... Ik bedoel, jouw stem. Ze noemde haar zo, net als jij. Sorry. Ik vind het wel pijnlijk om er nu achter te komen. Hoor jij dat ook?
0: Hè? Wacht even. Hoe bedoel je?
1: Hoe komen jullie... ik weet niet. Het doet denken... Het is niet uit de verzameling van Tagge, maar ik herken die stem en ik weet waar die opnamen vandaan komen. Jij kijkt alsof je geen idee hebt. Het was vast in de tijd dat jij op een heel andere plaats werd opgevoed. Ze had het over een noodzakelijk kwaad. Ik had geen keus, zei ze.
0: Mijn moeder is heel snel weggegaan. Ik bedoel, van mijn vader heb ik nooit begrepen.
1: Ik heb jouw moeder daarna meegenomen. Alle geluid van het dorp werd te veel, maar ik had een recorder om het belangrijkste vast te leggen. Samen met jouw moeder heb ik alles geteld, maar voor haar werd het te veel. Jij moet die zoon zijn waar ze het steeds over had, waar ze over sprak. Aan wie ze niet de sommen over kon laten die haar door de dag moesten helpen.
0: Maar jij was in België op dat moment, toch?
1: Ja, ik was overal. Er waren er meer die wegliepen. De buurt hield wijselijk zijn mond. Het waren volwassen mensen en ze kozen alles vrijwillig, allemaal. Zo'n tijd was het. Er werd niet veel mee bedoeld. Zo liep het nu eenmaal. Het was typisch iets voor Zwangbergen en de streek rond Kafix.
0: Ik geloof niet dat... Ja.
1: We zagen elkaar al lang niet meer. Ik moest er soms aan denken als ik mensen van mijn leeftijd zag. Maar met andere uniformen aan. En jouw moeder was al lang naar Frankrijk vertrokken. Ik heb vaak gedacht, hoe zouden haar kinderen kunnen zijn? Maar het bleef onduidelijk. Bij wijze van raadsel of afscheid stuurden ze me zo nu en dan een tabelletje, waarvan ik later, dankzij de verzameling van Bob Tagge, ontdekte dat het geografische coördinaten waren.
0: Ik ben bang dat we het hierbij moeten laten. Dankjewel, Karel Thielander, voor het boeiende gesprek.
4: 73 A 26.

0: Harde cijfers. Aflevering 433.
1: Het heeft lang geduurd voor het klaar was. De hele zomer door, tegen de warmte in, de tabellen opgeknapt, opnieuw gestekt en naar de koele ochtend geleid, waar we elkaar moe, maar voldaan in de armen vielen. Even van de tabellen verlost, niet goed wetend hoe we de ledematen moesten interpreteren, waarmee we de lessenaars en de vitrinekasten gestut hebben. Het duurt alweer een dag langer. De herfst heeft ons ingehaald. Ik had de getallen te drogen gehangen, profiterend van de zachte oostenwind. Jij riep nog vanuit onze werkvertrekken: let op dat de winter geen vat op krijgt. Onzeker over de uitkomst, ik voelde de kwetsbaarheid. Het interesseert niemand. Een ander neemt de tabellen over, maakt furoren. Er wordt ons verweten de orde te ondermijnen, het gezag van instituties. Met jullie wankele theorieën maak je de hele maatschappij kapot. Ik schrok van deze gedachte, zocht troost bij de televisie, maar zag geen programma dat mijn hart verlichtte. Juist toen wist ik dat de tabellen meer wilden, dat ze iets hadden toe te voegen. Als eerste schreef ik op: er komt iets bij dat nog niet bestaat. De vorm verontrust de andere plantensoort in het schema, maar ze begrijpen de symboliek. Een figuur kan de contour zijn van iemand die we willen zien als beeld dat ons bijblijft.
2: Scolopax rusticola.
1: Een man komt een bloemenwinkel.

0: winkel binnen en ziet hoe de vrouw van de bloemist op zijn moeder lijkt. Zijn moeder is dat beeld dat hij onwillekeurig links plaatst. Links op het blad de verschijningsvormen. Rechts de tabellen. Een poging om iets te verklaren over de tabellen. Tabel A. Het is een vergissing te denken dat de uitleg ons bij zal blijven, zoals bijvoorbeeld in een gedicht dat een bloemist oproept, in een klein bloemenzaakje, in gesprek met een koper en daaromheen een wolk suggesties die boven het gesprek uitstijgen en de vrouw van de bloemist bereiken, van de vrouw een beeld maken, dat de mannen naar voren schuiven om het van elkaar te winnen en in het beeld ten onder te gaan. Tabel B. Het is een vergissing te denken dat de uitleg ons bij zal blijven, zoals bijvoorbeeld op een foto die de onderzoeker afbeeldt, druk bezig om zijn tabellen sluitend te krijgen, terwijl een vrouw door het raam een blik naar binnen werpt, maar in gesprek blijft met een vriendin die dezelfde tactiek volgt.
1: Gallinago, Gallinago.
0: We verliezen iedere interesse. Het is warm. We hebben last van onze lichamen. Er is iets gebeurd waar de bloemist het silhouet niet van herkent. Zijn vrouw is het spreken verleerd. De winkel moet dicht voor onderzoek, want wie bloemen wil, kan 's avonds komen of afspreken in het café aan de Plaza Mayor. Morgen tekenen bevoegde functionarissen silhouetten op het asfalt met wit krijt. Figuur 5. De vingers van een Rudbeckia. Figuur 6. De vingers van een dadelpalm. Figuur 7. Het aantal arrestaties van de laatste 10 jaar. We deden de ramen op tijd dicht, borgen de tabellen op in de lades van ons nieuwe bureau. Wat was dat nou met die bloemist, hoorde ik je zeggen en ik liet je de knipsels zien.
1: Himantopus, Himantopus.
0: Net als waar we niet naar hebben geluisterd, die uitzending van verleden week, en wat jij naast jouw tabellen bewaart, de brieven die jou zo begeerden. De jongen die mij zou vervangen als ik volgende week in Lapland nieuwe vertakkingen ga schilderen. Achter in het atelier, waar we de grotere tangen en schoppen bewaren, liggen mijn argumenten om Mrs. Caddy te vergeten. Daar staan ook de kleine dozen met geld dat ik uit de tabellen haalde. Nog niet de werkelijkheid, maar wel de gedachte aan de dronken middag die nog 10 jaar op zich zou laten wachten. Zoals de wereld ijs bleef tussen een hardwerkende taxonomist en het latere geluk, het zwijgen en de warmte in de schoot van Sarah Lisa Moraea.
2: 10,259. 10,267. 10,271. 10,273. 10,289. 10,301. 10,303. 10,313. 10,321. 10,331. 10,333. 10,337. 10,343. 10,357. 10,369. 10,391. 10,399.
3: Tot volgende week.

Dit is Dr. Klang en Doom. Dit is Dr. Klang en Doom. Dit is Dr. Klang en Doom. Dit is Dr.

0: Mezzo, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans, beleefde muziek, 24 uur per dag. Met dagelijks 3 grootse uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters.
1: To Framework Afield.
2: Framework is a show consecrated to field recording and its use in composition. Field recording, phonography, the art of sound hunting. Open your ears and listen.

0: Bravo. Bravo. Dank u, dank u. Bravo. Bravo. Bravo.
1: De hechter, de hengendom. De hechter, de hengendom. De hechter, de hengendom.
2: Einde van de uitzending. Dit was Dr. Klangendom. Klangendom.nl.